0: verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Beels toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Beels. Wie die plaats krijgt is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken. En de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Klassiekers, radiohits en streekartiesten.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO. Tweede Brugse Radio.

Maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

0: Lava.
1: Oh yeah, Lava.
2: Quante parole
1: tu hai.
3: Brasha capa.
4: Rechtsgeveren, uitvervlogen dit, spelen door je hoofd,

de helden. Het ventje was niet rood. Je lette op de velo's voor zijn dagelijks brood. En heb Sint-Jozef, ken de hoort, wordt die geëerd.

garageertje, met zijn palmtaxjes hing van een stoetes. Voor hem was niet verre, want je kwam van Sint-de-Cruz. Frans nachtens vroeg,

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De brug.

0: Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de spiegel van jouw

hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependaele dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependaele zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurdere dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Beels toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter bij Vooruit, Con Rousseau, wil Beels weg omdat ze een te eigen gereden koers zou varen. Beels gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Beels toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Beels. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken en de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: wel seks zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea, zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea, nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Inlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Altijd schone muziek.
3: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.

in the night. Well, and woman, the holy time.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Fred zegt dat we de komende dagen zien er weer minder warm uit, maar nog steeds warm. Van zodra we 20 graden halen, spreken we van een warme dag. En dat zal ook voor de komende dagen echt geen probleem zijn. Op woensdag komt er wel een front dichterbij. Het is dan weer zwaar bewolkt, met in de loop van de dag perioden met buien. Dat zouden best zelfs felle buien kunnen zijn, eventueel ook met gedonder erbij. Maar het wordt minder warm. De maxima halen dan nog waarde vooraan de 20 graden. En dat is ook de waarde die dan de dagen nadien gehaald wordt, al zeker tot en met begin volgende week. Maar het is dan wel minder warm, toch nog altijd redelijk fraai weer. Zeker vanaf donderdag keert de zon ook weer terug. Dan krijgen we vrij zonnige dagen met wel een paar wolkenvelden, maar het is toch de zon die weer de hoofdrol zal opeisen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies. En Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: De Brugse Radio.
3: Dat is luisteren en genieten. Alle gouden hits. Van jaar tot jaar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voor de kust van het Britse Dover is het wrak van de Zeebrugse kotter Z592 Hosanna teruggevonden. 46 jaar nadat het vissersschip spoorloos verdween. Aan boord waren vijf bemanningsleden, onder wie drie mannen uit Knokke-Heist. Duikers identificeerden het wrak op 55 meter diepte en bevestigen dat de schade wijst op een aanvaring. Het schip kan niet worden geborgen en blijft een zeemansgraf. Maar voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk zekerheid. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de wilde verhalen nu kunnen verdwijnen en families na al die jaren duidelijkheid krijgen. Ratten zorgden maandagavond ook voor ophef in de gemeenteraad van Brugge. Volgens het stadsbestuur is er geen sprake van een plaag en zijn er zelfs minder meldingen dan de voorbije jaren. Maar in de gemeenteraad klonk felle kritiek. Oppositieraadsleden Eva van Hoorne en Sandrine de Krom wijzen op talloze waarnemingen, filmpjes en foto's en vinden dat de stad het probleem minimaliseert. Schepen Frankie de Mont benadrukt het werk van de rattenvanger en verwijst naar warmte, droogte en werken in de Sint-Amandstraat als verklaring. Toch vrezen oppositieleden dat de overlast de beleving van inwoners en ondernemers aantast. Cijfers tonen evenwel een stijging met 50% van het aantal meldingen van zwerfvuil in vergelijking met vorig jaar. De oppositie wil dat de ophaling van restafval weer wekelijks gebeurt. In Brugge heeft de politie maandagavond moeten ingrijpen bij een massale vechtpartij aan het station. Tientallen jongeren verzamelden eerst aan de voorkant, waar de gemoederen snel verhit raakten. De politie haalde de groep uiteen en arresteerde drie jongeren bestuurlijk. Even later doken dezelfde jongeren opnieuw op aan de achterkant van het station richting Sint-Michiels, waar ze opnieuw de confrontatie zochten. De politie kon ook daar snel tussenkomen. Er vielen geen gewonden en er was geen sprake van wapenvertoon. Vermoedelijk gaat het om een schooldispuut dat buiten de schoolmuren werd uitgevochten. Het wordt spannend voor de 53-jarige Kurt Lieke uit Brugge. Hij maakt zich klaar voor het wereldkampioenschap katapultschieten in het Spaanse Las Mesas. De Bruggeling beoefent de sport nog maar een jaar, maar geldt al als een van de favorieten binnen de Belgische delegatie. Katapultschieten is uitgegroeid tot een internationale precisiediscipline, waarbij millimeters het verschil maken. Kurt moet doelen van amper 4 tot 8 centimeter raken vanaf 10 meter afstand. Op het WK nemen 400 schutters uit meer dan 20 landen deel. Zondag hoopt hij in de finale te staan en de Brugse eer te verdedigen. En tot slot nog een tip voor Club Brugge-fans. Op zaterdag 3 oktober strijkt de pop-up van nummer 10 neer in het voormalige hotel Pannenhuis. De organisatie viert haar tweede verjaardag en brengt meer dan 2000 retro voetbalshirts mee met een opvallende focus op Club Brugge. Fans kunnen er zeldzame matchgedragen shirts ontdekken van onder meer Timmy Simons, Hans van Aken en René Eikelkamp. Er is ook een internationale selectie en de lancering van een eerste streetwear-collectie. De Klokkenpodcast neemt een live aflevering op met clubicoon Frankie van der Elst, terwijl rapper Low G later op de dag voor een showcase zorgt. Het Pannenhuis wordt zo voor één dag een nostalgisch voetbalwalhalla.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naassens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 20:15. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag is het duidelijk een stuk minder fraai dan gisteren. We krijgen wel een heel erg zachte start van de dag. Met minima die hier en daar zelfs rond 20 graden blijven zitten. Ongezien voor septemberse normen. Overdag wordt het wel niet zo warm meer. We halen maxima van 21 tot 23 graden. Reden is niet ver te zoeken. Een front dat dichtbij ligt en dat ons minder warme lucht zal bezorgen. En dat front dat zorgt al van vanochtend voor perioden met wolken. Die bewolking neemt ook toe. Later in de loop van de dag volgen er buien. Kan eigenlijk al vrij snel zijn hoor. Laat ons zeggen dat er mogelijk vanochtend al buien kunnen vallen. Buien met zelfs kans op onweer daarbij. En lokaal kan er vrij veel neerslag vallen. Gaandeweg de dag neemt de kans op buien en perioden met regen snel toe. De maxima die zitten dus een stukje lager bij een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Con Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea, zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea, nadat drie militairen gewond zijn geraakt, toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.

Mini Scott met zijn haar eigen zeggen allerlaatste single, zoals we al uitgebreid hebben vermeld, in een productie van niemand minder dan Patrick Hamilton. Brugse figuren, ja, en als je er dan drie moet uitkiezen uit het Brugse stadsbeeld van, of het straatbeeld van de vorige eeuw, van ja, zeg maar de laatste decennia van de vorige eeuw, ja, dan zijn dat toch wel die drie figuren die een keer in het zonnetje mochten geplaatst worden. Hè, door onze eigen Benny Scott. Zijn single is deze week Onze Brugse Kappen.

We zitten vandaag nog steeds in erg warme lucht. Minder dan gisteren, maar toch kunnen de maxima nog fors oplopen. Ook de minima van voorbije nacht zijn trouwens heel erg zacht gebleven. Het is niet eens veel minder geworden dan een 18 tot zelfs 20 graden, alsjeblieft. Dat is werkelijk ongezien voor september. Zo'n minima hebben we echt nog niet eerder genoteerd. Daarbij zie je dat er wel veel bewolking binnengelopen is. Dus vanochtend heeft die zon het echt moeilijk. Laat ons zeggen dat dat het beeld wordt voor de hele dag. En bovendien in de loop van de ochtend al schuiven er geleidelijk aan gebieden met buien en buiige regen binnen. Dus we gaan het niet droog houden. Het zou best wel kunnen dat er daar zelfs vrij veel neerslag gaat bijvallen. In de loop van de dag zijn felle buien mogelijk, met zelfs onweer erbij. Dus ja, het wordt toch een onstabiel en wisselvallig weerbeeld vandaag met een matige zuidelijke wind. Ook vanmiddag tal van buien, met kans op fel onweer zelfs erbij. Dus toch uitkijken wat er gebeurt, want er kan lokaal vrij veel neerslag vallen. Vanavond en vannacht hetzelfde beeld. In de eerste helft van de nacht nog buien of regen. Later wordt het dan droger met opnieuw erg zachte minima die rond een 15-tal graden blijven steken. Morgen eventueel nog een verspreide bui hier of daar, maar dan is het weer meestal en op de meeste plekken volledig droog. Temperaturen zitten lager, maar halen nog gemakkelijk 20, 21 graden met een matige zuidwestelijke wind. Vrijdag, zaterdag, zondag en ook begin volgende week rustig hoge druk weer. Hoge druk ligt boven onze omgeving. Er kan in de nachten wel nevel en mist gevormd worden, dat is een aandachtspunt. En dan is het afwachten of en hoe vlot dat optrekt in de loop van de dag. Maar in elk geval, de nachten kunnen nog wel wat problemen geven met die nevel en die mist. Overdag wel telkens dan wat opklaringen, misschien ook zelfs weer een doorbrekende zon. Dat moeten we dag per dag bekijken. En maxima die sowieso ergens weer rond die graad of 20 zouden gaan steken. Later volgende week mogelijk een afkoeling en wat meer wisselvalligheid. Maar dat moeten we nog zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Con Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal. De jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voor de kust van het Britse Dover is het wrak van de Zeebrugse kotter Z592 Hosanna teruggevonden. 46 jaar nadat het vissersschip spoorloos verdween. Aan boord waren 5 bemanningsleden, onder wie 3 mannen uit Knokke-Heist. Duikers identificeerden het wrak op 55 meter diepte en bevestigen dat de schade wijst op een aanvaring. Het schip kan niet worden geborgen en blijft een zeemansgraf. Maar voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk zekerheid. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de wilde verhalen nu kunnen verdwijnen en families na al die jaren duidelijkheid krijgen. Ratten zorgden maandagavond ook voor ophef in de gemeenteraad van Brugge. Volgens het stadsbestuur is er geen sprake van een plaag en zijn er zelfs minder meldingen dan de voorbije jaren. Maar in de gemeenteraad klonk felle kritiek. Oppositieraadsleden Eva van Hoorne en Sandrine de Krom wijzen op talloze waarnemingen, filmpjes en foto's en vinden dat de stad het probleem minimaliseert. Schepen Frankie de Mont benadrukt het werk van de rattenvanger en verwijst naar warmte, droogte en werken in de Sint-Amandstraat als verklaring. Toch vrezen oppositieleden dat de overlast de beleving van inwoners en ondernemers aantast. Cijfers tonen evenwel een stijging met 50% van het aantal meldingen van zwerfvuil in vergelijking met vorig jaar. De oppositie wil dat de ophaling van restafval weer wekelijks gebeurt. In Brugge heeft de politie maandagavond moeten ingrijpen bij een massale vechtpartij aan het station. Tientallen jongeren verzamelden eerst aan de voorkant, waar de gemoederen snel verhit raakten. De politie haalde de groep uiteen en arresteerde 3 jongeren bestuurlijk. Even later doken dezelfde jongeren opnieuw op aan de achterkant van het station richting Sint-Michiels, waar ze opnieuw de confrontatie zochten. De politie kon ook daar snel tussenkomen. Er vielen geen gewonden en er was geen sprake van wapenvertoon. Vermoedelijk gaat het om een schooldispuut dat buiten de schoolmuren werd uitgevochten. Het wordt spannend voor de 53-jarige Kurt Lieke uit Brugge. Hij maakt zich klaar voor het wereldkampioenschap katapultschieten in het Spaanse Las Mesas. De Bruggeling beoefent de sport nog maar een jaar, maar geldt al als een van de favorieten binnen de Belgische delegatie. Katapultschieten is uitgegroeid tot een internationale precisiediscipline, waarbij millimeters het verschil maken. Kurt moet doelen van amper 4 tot 8 centimeter raken vanaf 10 meter afstand. Op het WK nemen 400 schutters uit meer dan 20 landen deel. Zondag hoopt hij in de finale te staan en de Brugse eer te verdedigen. En tot slot nog een tip voor Club Brugge-fans. Op zaterdag 3 oktober strijkt de pop-up van nummer 10 neer in het voormalige hotel Pannenhuis. De organisatie viert haar tweede verjaardag en brengt meer dan 2000 retro voetbalshirts mee met een opvallende focus op Club Brugge. Fans kunnen er zeldzame matchgedragen shirts ontdekken van onder meer Timmy Simons, Hans van Aken en René Eikelkamp. Er is ook een internationale selectie en de lancering van een eerste streetwear-collectie. De Klokkenpodcast neemt een live aflevering op met clubicoon Frankie van der Elst, terwijl rapper Low G later op de dag voor een showcase zorgt. Het Pannenhuis wordt zo voor één dag een nostalgisch voetbalwalhalla. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

Veronique en John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda.

tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn. Tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow. Omstreeks 8:45. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: En met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven. Die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
0: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag is het duidelijk een stuk minder fraai dan gisteren. We krijgen wel een heel erg zachte start van de dag. Met minima die hier en daar zelfs rond 20 graden blijven zitten. Ongezien voor septemberse normen. Overdag wordt het wel niet zo warm meer. We halen maxima van 21 tot 23 graden. Reden is niet ver te zoeken. Een front dat dichtbij ligt en dat ons minder warme lucht zal bezorgen. En dat front dat zorgt al van vanochtend voor perioden met wolken. Die bewolking neemt ook toe. Later in de loop van de dag volgen er buien. Kan eigenlijk al vrij snel zijn hoor. Laten we zeggen dat er mogelijk vanochtend al buien kunnen vallen. Buien met zelfs kans op onweer daarbij. En lokaal kan er vrij veel neerslag vallen. Gaandeweg de dag neemt de kans op buien en perioden met regen snel toe. De maxima die zitten dus een stukje lager bij een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal. De jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.

Leuke recente single van Alex Warren. En Passenger hoorde je nog een keer in onze woensdagse VBRO ontbijtshow hier bij VBRO 2. Die is inmiddels ook alweer een flink stuk opgeschoten. Hè? Daarnet het 8:30 journaal. En dat betekent dat we al naar die volgende mijlpaal van deze ontbijtshow aan het uitkijken zijn. De laatste rechte lijn van deze allerlaatste september ontbijtshow. Die zetten we straks in natuurlijk met het ochtendweerpraatje. De ochtendweerbabbel van onze eigen weerman Geert Naassens. En hier is Gino Vanelli.

We zitten vandaag nog steeds in erg warme lucht. Minder dan gisteren, maar toch kunnen de maxima nog fors oplopen. Ook de minima van voorbije nacht zijn trouwens heel erg zacht gebleven. Het is niet eens veel minder geworden dan een 18 tot zelfs 20 graden, alsjeblieft. Dat is werkelijk ongezien voor september. Zo'n minima hebben we echt nog niet eerder genoteerd. Daarbij zie je dat er wel veel bewolking binnengelopen is. Dus vanochtend heeft die zon het echt moeilijk. Laat ons zeggen dat dat het beeld wordt voor de hele dag. En bovendien in de loop van de ochtend al schuiven er geleidelijk aan gebieden met buien en buiige regen binnen. Dus we gaan het niet droog houden. Het zou best wel kunnen dat er daar zelfs vrij veel neerslag gaat bijvallen. In de loop van de dag zijn felle buien mogelijk, met zelfs onweer erbij. Dus ja, het wordt toch een onstabiel en wisselvallig weerbeeld vandaag met een matige zuidelijke wind. Ook vanmiddag tal van buien, met kans op fel onweer zelfs erbij. Dus toch uitkijken wat er gebeurt, want er kan lokaal vrij veel neerslag vallen. Vanavond en vannacht hetzelfde beeld. In de eerste helft van de nacht nog buien of regen. Later wordt het dan droger met opnieuw erg zachte minima die rond een 15-tal graden blijven steken. Morgen eventueel nog een verspreide bui hier of daar, maar dan is het weer meestal en op de meeste plekken volledig droog. Temperaturen zitten lager, maar halen nog gemakkelijk 20, 21 graden met een matige zuidwestelijke wind. Vrijdag, zaterdag, zondag en ook begin volgende week rustig hoge druk weer. Hoge druk ligt boven onze omgeving. Er kan in de nachten wel nevel en mist gevormd worden, dat is een aandachtspunt. En dan is het afwachten of en hoe vlot dat optrekt in de loop van de dag. Maar in alle geval, de nachten kunnen nog wel wat problemen geven met die nevel en die mist. Overdag wel telkens dan wat opklaringen, misschien ook zelfs weer een doorbrekende zon. Dat moeten we dag per dag bekijken. En maxima die sowieso ergens weer rond die graad of 20 zouden gaan steken. Later volgende week mogelijk een afkoeling en wat meer wisselvalligheid. Maar dat moeten we nog zien.

0: Ja, als je dat voor ogen houdt, dan kan de dag eigenlijk al niet meer stuk. Hè, op deze allerlaatste septemberdag, deze 30ste van de 9e maand. De eerste maand van het nieuwe schooljaar. Kijk, ook alweer zo goed als achter de kiezen. Rudy Meins als tevreden man van dienst in de staart van onze VBRO-ontbijtshow voor vandaag woensdag. En Rudy, nou die hoor je natuurlijk vanmiddag terug in een nieuwe aflevering van de VBRO Radioclub. De lunch samen hier bij de Brugse Radio tussen 12 en 1.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel eens bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon mee schijnen.
2: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-82-52-62. 0471-82-52-62. Of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Voor de kust van het Britse Dover is het wrak van de Zeebrugse kotter Z592 Hosanna teruggevonden. 46 jaar nadat het vissersschip spoorloos verdween. Aan boord waren 5 bemanningsleden, onder wie 3 mannen uit Knokke-Heist. Duikers identificeerden het wrak op 55 meter diepte en bevestigen dat de schade wijst op een aanvaring. Het schip kan niet worden geborgen en blijft een zeemansgraf. Maar voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk zekerheid. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de wilde verhalen nu kunnen verdwijnen en families na al die jaren duidelijkheid krijgen. Ratten zorgden maandagavond ook voor ophef in de gemeenteraad van Brugge. Volgens het stadsbestuur is er geen sprake van een plaag en zijn er zelfs minder meldingen dan de voorbije jaren. Maar in de gemeenteraad klonk felle kritiek. Oppositieraadsleden Eva van Hoorne en Sandrine de Krom wijzen op talloze waarnemingen, filmpjes en foto's en vinden dat de stad het probleem minimaliseert. Schepen Frankie de Mont benadrukt het werk van de rattenvanger en verwijst naar warmte, droogte en werken in de Sint-Amandstraat als verklaring. Toch vrezen oppositieleden dat de overlast de beleving van inwoners en ondernemers aantast. Cijfers tonen evenwel een stijging met 50% van het aantal meldingen van zwerfvuil in vergelijking met vorig jaar. De oppositie wil dat de ophaling van restafval weer wekelijks gebeurt. In Brugge heeft de politie maandagavond moeten ingrijpen bij een massale vechtpartij aan het station. Tientallen jongeren verzamelden eerst aan de voorkant, waar de gemoederen snel verhit raakten. De politie haalde de groep uiteen en arresteerde 3 jongeren bestuurlijk. Even later doken dezelfde jongeren opnieuw op aan de achterkant van het station richting Sint-Michiels, waar ze opnieuw de confrontatie zochten. De politie kon ook daar snel tussenkomen. Er vielen geen gewonden en er was geen sprake van wapenvertoon. Vermoedelijk gaat het om een schooldispuut dat buiten de schoolmuren werd uitgevochten. Het wordt spannend voor de 53-jarige Kurt Lieke uit Brugge. Hij maakt zich klaar voor het wereldkampioenschap katapultschieten in het Spaanse Las Mesas. De Bruggeling beoefent de sport nog maar een jaar, maar geldt al als een van de favorieten binnen de Belgische delegatie. Katapultschieten is uitgegroeid tot een internationale precisiediscipline, waarbij millimeters het verschil maken. Kurt moet doelen van amper 4 tot 8 centimeter raken vanaf 10 meter afstand. Op het WK nemen 400 schutters uit meer dan 20 landen deel. Zondag hoopt hij in de finale te staan en de Brugse eer te verdedigen. En tot slot nog een tip voor Club Brugge-fans. Op zaterdag 3 oktober strijkt de pop-up van nummer 10 neer in het voormalige hotel Pannenhuis. De organisatie viert haar tweede verjaardag en brengt meer dan 2000 retro voetbalshirts mee met een opvallende focus op Club Brugge. Fans kunnen er zeldzame matchgedragen shirts ontdekken van onder meer Timmy Simons, Hans van Aken en René Eikelkamp. Er is ook een internationale selectie en de lancering van een eerste streetwear-collectie. De Klokkenpodcast neemt een live aflevering op met clubicoon Frankie van der Elst, terwijl rapper Low G later op de dag voor een showcase zorgt. Het Pannenhuis wordt zo voor één dag een nostalgisch voetbalwalhalla.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel eens bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E403 in Loppem zijn vanmorgen 2 auto's naast de snelweg beland en dat na een zware botsing. Een van de voertuigen kwam op zijn dak terecht in een akker. Beide bestuurders werden naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is voorlopig niks bekend. In Meulebeke verkeert een bromfietser van 18 in levensgevaar en dat na een ongeval op de rotonde aan café Peerdeken. De botsing met de auto gebeurde gisteravond. Volgens de krant van West-Vlaanderen reed de jonge man aan hoge snelheid en zonder verlichting. Bij de aanrijding werd zijn helm weggeslingerd. Hij werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In Rumbeke krijgt een voormalig hotel aan de Hoogstraat een nieuwe bestemming. De Indico-groep maakt er een woonproject van voor mensen met autisme en psychische kwetsbaarheid. Het gebouw telt 24 woonunits en opent morgen officieel de deuren. De begeleiding blijft er niet beperkt tot een gesprek in de praktijkruimte, maar wordt geïntegreerd in het dagelijkse leven van de bewoners. De stad Brugge wil strenger optreden tegen nachtwinkels die de regels niet naleven. Het stadsbestuur benadrukt vooral dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen verboden is. Er wordt nu bekeken hoe de controles kunnen worden opgedreven en overtredingen strenger kunnen worden aangepakt. De 23-jarige Axel Godot uit Veurne heeft samen met haar voormalige docent Wim Konings een handboek over evenementenorganisatie geschreven. Axel kreeg als voorbeeldstudent de vraag om aan het boek mee te werken. Het behandelt onder meer draaiboeken, logistiek, sponsoring, veiligheid en financieel beheer. Het boek is bedoeld voor studenten en beginnende organisatoren. En in Isegem zoekt Rotary gemotiveerde West-Vlaamse jongeren die een uitwisselingsjaar in het buitenland willen beleven. Kandidaten hoeven geen familie te zijn van een Rotary-lid. De organisatie wil vooral jongeren de kans geven om een andere taal en cultuur te leren kennen.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
4: Met gratis koffie en gebak.
3: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

Unique en John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout. Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag is het duidelijk een stuk minder fraai dan gisteren. We krijgen wel een heel erg zachte start van de dag. Met minima die hier en daar zelfs rond 20 graden blijven zitten. Ongezien voor septemberse normen. Overdag wordt het wel niet zo warm meer. We halen maxima van 21 tot 23 graden. Reden is niet ver te zoeken. Een front dat dichtbij ligt en dat ons minder warme lucht zal bezorgen. En dat front dat zorgt al van vanochtend voor perioden met wolken. Die bewolking neemt ook toe. Later in de loop van de dag volgen er buien. Kan eigenlijk al vrij snel zijn hoor. Laat ons zeggen dat er mogelijk vanochtend al buien kunnen vallen. Buien met zelfs kans op onweer daarbij. En lokaal kan er vrij veel neerslag vallen. Gaandeweg de dag neemt de kans op buien en perioden met regen snel toe. De maxima die zitten dus een stukje lager bij een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Tijd voor een nieuwe editie van de Moppetrommel hier bij VBRO Zeg. En we zijn uiteraard weer benieuwd wie dat er gaat opbellen, zeg. Daar gaat ondertussen de telefoon in de Moppetrommel. Hallo.
1: Hallo, Janine de la Vallée.
0: Hoor ik het goed? Janine de la Vallée?
1: Ja, onkel Erik, ik zink ik de zuster van Jean de la Vallée.
0: Ah, ik zie je tot de zuster zeg, van Jean de la Vallée, Janine.
1: Ja, ik woon ook in Oostende.
0: Ja, hij belt dus ook een keer voor een mopje te vertellen.
1: Ja, en wel, kijk, het zijn een aantal raadseltjes dat ik je ga voorleggen.
0: Ja.
1: Weet je wat er op het graf van de telefoniste staat?
0: Op het graf van de telefoniste, ik weet het niet.
1: Opgehangen.
0: Mooi, ja.
1: Hoe die? Het volgende. Weet je wat er op het graf van de computerfreak staat?
0: Op het graf van de computerfreak.
1: Game over.
0: Sust, ja.
1: Ja. En op het graf van de schoonmaakster.
0: Van de schoonmaakster.
1: Opgeruimd staat netjes.
0: Mooi, ja.
1: Hoe die? En bij een bakker.
0: En van de bakker.
1: Alleen voor beschuit kom ik eruit.
0: Oh, best, oh ja.
1: En bij een ambtenaar. Wat staat er op het graf van een ambtenaar?
0: Van een ambtenaar.
1: Hier rust hij verder.
0: Sust, ja. Ja.
1: En een grafdelver.
0: Zult die weten?
1: Uitgedoven.
0: Ja, oh best.
1: En op het graf van een tandarts.
0: Van een tandarts.
1: Hier vul ik mijn laatste gaatje.
0: Sust, ja.
1: En van een andere grafdelver.
0: Zult die weten?
1: Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
0: Zo, best.
1: Ja, en nog eentje. Een wiskundeleerkracht. Was dat er op het graf van een wiskundeleerkracht?
0: Ja, zeg.
1: Nu ben ik uitgeteld.
0: Ah, ja, ik ben uitgeteld. Ja, zuster.
1: Hoe het allemaal in, onkel Erik?
0: Allee, zou niet was eerste.
1: Ja, zijn nog vele groeten van Janine de la Vallée van Oostende, hè?
0: Ja, zuster, ja. En doe de groeten naar Jean, hè?
1: Ja.
0: Dat is goed, Janine, bedankt weer.
1: Da.
0: Voilà, zeg. En dat was dan weer de Moppetrommel met vandaag heel wat raadseltjes, zeg. De volgende keer zijn we er weer, wij. De groeten van onkel Erik.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wils bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld en er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen, die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelaren van Elektriciteitswerken Rammelaren. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelaren. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelaren.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelaren. Stroom op maat. Vakwerk gegarandeerd.

Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie

0: a capa.
1: Brugsgeveren, uit vervlogen dit, spelen door je hoofd, was jol heel wat.

En ja, wat zijn we verheugd dat we deze week, en dat proberen we dan heel erg goed te beseffen hier bij de Brugse Radio, niemand minder dan Benny Scott hebben met de nominering Brugse Kappen. Dat is een tijdje geleden, jawel. En heel leuk dat we dat nog altijd even traditioneel kunnen doen en in de verf kunnen zetten. Die Brugse Kappen, die nieuwe single van Benny Scott, die Brugse Veheuren.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
2: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De Brugse Radio.

Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld en er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.

Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de spiegel van jouw ogen vind ik de rust die mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

Och vrouwtje komt nooit niet meer doen. Durf een zwaren op mijn zielenzolligheid. Och vrouwtje komt nooit niet meer doen. Kom braven zien toe en de eeuwigheid. Och vrouwtje komt nooit niet meer doen.

0: Knol, school!
1: Als aperitief dan zeker zo vlak voor de middag op deze 30ste september. Het werk van Willy Lustenhauer Zaliger, veel te weinig ontgonnen, vinden wij persoonlijk in de afgelopen decennia. Daarvoor zijn we er natuurlijk, hè, de klok rond 24 uur op 24 voor die echt typisch Brugse liedjes. En Willy Lustenhauer is daar in die categorie uiteraard de absolute koning, zeg maar. De keizer Willy's potpourri nummer 9 was dat nog een keer. Zo vlak voor de middag richting het eerste middagnieuws, richting de VBRO Radioclub met Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

Bij een aanslag op een huis in de wijk Luchtbal in Antwerpen zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is er geen spoor van de daders. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichal. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van

0: Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en overmeesterden de aanvaller. Uiteindelijk kon het toestel veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Blok slicht meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vacherot, nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen tussen 24 en 27 graden vandaag. Morgen gaat het regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Shaking Stevens. Wat maakt die toffe platen in de jaren 80? Dit was hem met Oh Julie.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Gisteren hadden we koude schotel hier, ja, met zo'n temperaturen. En er is nog heel wat over, dus eten we straks nog eens koude schotel. Zal geen probleem zijn vandaag op deze woensdag. Goedemiddag iedereen, welkom op deze laatste dag van september. En wij maken tot 1 uur het feestje dat de Radioclub heet, zoals altijd, met onze weerman Geert Nases. En straks, zoals altijd, ook een gasten. Deze keer een gasten dus. En dat is Wendy van Wanten geworden, zoals gisteren beloofd. Laten we Wendy nog eens vertellen. Dat kan ze goed. Over een liedje uit haar carrière. En dat wordt straks een cover van Blondie. Ooit het gevoel.
2: De Radioclub.

Recentere muziek van zo'n 5 jaar geleden, ondertussen ook alweer One Republic en Run. We houden het rustig, niet te veel lopen als het niet nodig is. Ik hou van een beetje rust in het programma. En we gaan nog eens een leuke reggae draaien van UB40, die daar zo voor bekend was in de jaren 80, samen met Chrissy Hynde en I Got You Back.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salomstervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
4: Met gratis koffie en gebak.
3: En met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

Sonic e John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het zwaar bewolkt. Er zijn perioden met regen en of buien. En die buien kunnen fel zijn. Daar kan ook onweer mee gemoeid zijn. Zelfs fel onweer. En er kan plaatselijk eigenlijk wel vrij veel neerslag vallen. Dus toch wel opletten met die buien. Sommige modellen, sommige regionale modellen berekenen gemakkelijk enkele tientallen liters water per vierkante meter. Dus ja, het kan lokaal toch wel fel gaan regenen. Temperaturen zitten wat lager, 21 tot 23 graden. We zitten dus nog in de warme lucht. Maar je ziet toch duidelijk dat er minder hoge temperaturen zijn dan dat gisteren was. En dat bij een matige wind uit de zuidelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Bij een aanslag op een huis in de wijk Luchtbal in Antwerpen zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is er geen spoor van de daders. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichal. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en overmeesterden de aanvaller. Uiteindelijk kon het toestel veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vacherot, nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen tussen 24 en 27 graden vandaag. Morgen gaat het regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: In deze rubriek laten we Vlaamse en Nederlandse artiesten vertellen over liedjes uit hun repertoire. Het verhaal bij het liedje, met andere woorden. En vandaag is dat Wendy van Wanten en zij heeft het over het liedje Ooit het gevoel.
2: Ah ja, dat was inderdaad ook een zomer. En toen om te zien, ik heb dat liedje toen gebracht met 6 danseressen rondom mij. Het was een prachtige act met een zetel, een rode zetel. En dat was inderdaad het liedje van Blondie, hè? Blondie, onze Blondie. Ooit het gevoel. Ik heb daar enerzijds mooie herinneringen aan, maar aan de andere kant ook minder mooie herinneringen. Omdat dat het laatste was dat mijn manager die overleden is, Danny, die meegemaakt heeft. En toen was hij al heel erg ziek. Dus, maar toch, ja, de muziek bleef doorgaan. En hij stond er volledig achter dat ik niet opgaf. Mm-hmm. En, maar ik zag hem echt achteruit gaan. En dus ja, dat link ik wel een beetje, dat liedje, aan een man die ik ontzettend heel graag gezien heb. Mm-hmm. Die aan het afsterven was.
1: Ja.
2: Dus ja, kan ik maar ooit het gevoel. De inhoud heeft niets te maken met hetgene wat ik toen meemaakte eigenlijk.
1: Ja. Je associeert eigenlijk het liedje met de periode.
2: Ja, voilà, dat vooral. Dat was een zomer dat hij toch alle efforts deed om toch aanwezig te zijn, ook in Blankenbergen bij de opnames. Dus ik zie dat voor mij als ik dat liedje nu moet bespreken.
1: Ja.
2: Verder heeft dat eigenlijk niet zo heel veel gedaan.
1: Raar, hè? Want nummer. Het is toch een...
2: Ja, nogthans, we hebben een heel mooi act daarvoor gemaakt.
1: Ja.
2: Heel veel mooie meisjes die daaraan meewerkten.
1: Bekende melodie toch ook, hè?
2: Ja, ook een bekende melodie. Ook door de producer Jack Rivers.
1: Dus ja.
2: Mooi afgewerkt product. Maar ja, het was niet het juiste moment, denk ik, op die periode om verder te gaan.

We zitten vandaag nog steeds in erg warme lucht. Minder dan gisteren, maar toch kunnen de maxima nog fors oplopen. Ook de minima van voorbije nacht zijn trouwens heel erg zacht gebleven. Het is niet eens veel minder geworden dan een 18 tot zelfs 20 graden, alsjeblieft. Dat is werkelijk ongezien voor september. Zo'n minima hebben we echt nog niet eerder genoteerd. Daarbij zie je dat er wel veel bewolking binnengelopen is. Laat ons zeggen dat dat het beeld wordt voor de hele dag en we gaan het niet droog houden. Het zou best wel kunnen dat er daar zelfs vrij veel neerslag gaat bijvallen. In de loop van de dag zijn felle buien mogelijk, met zelfs onweer erbij. Dus ja, het wordt toch een onstabiel en wisselvallig weerbeeld vandaag met een matige zuidelijke wind. Met kans op fel onweer zelfs erbij. Dus toch uitkijken wat er gebeurt, want er kan lokaal vrij veel neerslag vallen. Vanavond en vannacht datzelfde beeld. In de eerste helft van de nacht nog buien of regen. Later wordt het dan droger met opnieuw erg zachte minima die rond een 15-tal graden blijven steken. Morgen eventueel nog een verspreide bui hier of daar, maar dan is het weer meestal en op de meeste plekken volledig droog. Temperaturen zitten lager, maar halen nog gemakkelijk 20, 21 graden met een matige zuidwestelijke wind. Vrijdag, zaterdag, zondag en ook begin volgende week rustig hoge druk weer. Hoge druk ligt boven onze omgeving. Er kan in de nachten wel nevel en mist gevormd worden, dat is een aandachtspunt. En dan is het afwachten of en hoe vlot dat optrekt in de loop van de dag. Maar in elk geval, de nachten kunnen nog wel wat problemen geven met die nevel en die mist. Overdag wel telkens dan wat opklaringen, misschien ook zelfs weer een doorbrekende zon. Dat moeten we dag per dag bekijken. En maxima die sowieso ergens weer rond die graad of 20 zouden gaan steken. Later volgende week mogelijk een afkoeling en wat meer wisselvalligheid. Maar dat moeten we nog zien.

Frank Valentino is ook een artiest die bij ons regelmatig en voor het voetlicht komt vertellen over zijn liedjes. En van dit nummer herinner ik me nog dat hij ooit eens vertelde dat het uit Eurosong 96 komt, dat hij het eenmaal gezongen heeft voor televisie en later op zijn optredens nooit meer. Het was wel een ode aan Mr. Lennon. Morgen een ode aan een andere artiest uiteraard in voor het voetlicht over de middag in de Radioclub. Voor de rest op deze laatste dag van september wens ik je nog een hele fijne dag en blijf bij ons.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Bij een aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provincie-gouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en konden de aanvaller overmeesteren. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vachereau, de nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door wat regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je

0: gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: De Brugse Radio.

Bij een aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provincie-gouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en konden de aanvaller overmeesteren. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door wat regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.

We zitten vandaag nog steeds in erg warme lucht. Minder dan gisteren, maar toch kunnen de maxima nog fors oplopen. Ook de minima van voorbije nacht zijn trouwens heel erg zacht gebleven. Het is niet eens veel minder geworden dan een 18 tot zelfs 20 graden, alsjeblieft. Dat is werkelijk ongezien voor september. Zo'n minima hebben we echt nog niet eerder genoteerd. Daarbij zie je dat er wel veel bewolking binnengelopen is. Laat ons zeggen dat dat het beeld wordt voor de hele dag en we gaan het niet droog houden. Het zou best wel kunnen dat er daar zelfs vrij veel neerslag gaat bijvallen. In de loop van de dag zijn felle buien mogelijk met zelfs onweer erbij. Dus ja, het wordt toch een onstabiel en wisselvallig weerbeeld vandaag met een matige zuidelijke wind. Met kans op fel onweer zelfs erbij. Dus toch uitkijken wat er gebeurt, want er kan lokaal vrij veel neerslag vallen. Vanavond en vannacht hetzelfde beeld. In de eerste helft van de nacht nog buien of regen. Later wordt het dan droger met opnieuw erg zachte minima die rond een 15-tal graden blijven steken. Morgen eventueel nog een verspreide bui hier of daar, maar dan is het weer meestal en op de meeste plekken volledig droog. Temperaturen zitten lager, maar halen nog gemakkelijk 20, 21 graden met een matige zuidwestelijke wind. Vrijdag, zaterdag, zondag en ook begin volgende week rustig hoge druk weer. Hoge druk ligt boven onze omgeving. Er kan in de nachten wel nevel en mist gevormd worden, dat is een aandachtspunt. En dan is het afwachten of en hoe vlot dat optrekt in de loop van de dag. Maar in elk geval, de nachten kunnen nog wel wat problemen geven met die nevel en die mist. Overdag wel telkens dan wat opklaringen, misschien ook zelfs weer een doorbrekende zon. Dat moeten we dag per dag bekijken. En maxima die sowieso ergens weer rond die graad of 20 zouden gaan steken. Later volgende week mogelijk een afkoeling en wat meer wisselvalligheid. Maar dat moeten we nog zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Bij een aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provincie-gouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en konden de aanvaller overmeesteren. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174

0: passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door wat regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

Moniqué en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hoi, ik ben Nico de Klerk. Ik ben in het grote archief gedoken om een Nederlands nummer boven te toveren uit 1972. Je zegt, amai, dat is wel heel specifiek. Wel, ja, want je hebt heel veel liedjes die gaan over de liefde. Ik zie je graag, ik wil altijd bij je zijn, enzovoort. We hebben het eens omgekeerd. En deze keer is het, Eddie, je hebt me bedrogen. Niet dat er iets tussen ons is, hoor, dat niet van.
4: Nee, helemaal niet, hoor, want ik zou niet durven, hè. Maar ik heb haar vader zeer goed gekend, hè. Dat was Jean Kraft. En ja, een typische 100% Limburger, Nederlands Limburg dan nog. Want hij woonde in Maastricht. Een echte Mestreeg. Zo klappen ze daar, hè, op zijn Mestreegs. Maar hij reisde elke dag naar Weert toe. Dat was voor hem toch wel ja, een 30, 40 kilometer rijden, dacht ik. En hij was beroemd geworden als arrangeur feitelijk van liedjes. Ja, voor zeg maar Zangeres zonder naam en voor Eddie Wally en al de grootheden van toen ter tijd in de jaren 70 bij Telstar.
3: En het was een dochter, Bippy, die we gaan beluisteren zo meteen met de Aronastars.
4: Ik heb ze nooit gekend feitelijk. Ik wist wel dat hij een dochter had. Maar nu dat je zegt Bippy Kraft, ja, dan gaat er mij toch wel een lichtje op feitelijk. Maar ik heb ze nooit gezien.
3: Dus het kan niet over jou gaan?
4: Nee, beslist niet. En daar wil ik zeker een streep onder trekken.
3: Je hebt me.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanmiddag is het zwaar bewolkt. Er zijn perioden met regen en of buien. En die buien kunnen fel zijn. Daar kan ook onweer mee gemoeid zijn. Zelfs fel onweer. En er kan plaatselijk eigenlijk wel vrij veel neerslag vallen. Dus toch wel opletten met die buien. Sommige modellen, sommige regionale modellen berekenen gemakkelijk enkele tientallen liters water per vierkante meter. Dus ja, het kan lokaal toch wel fel gaan regenen. Temperaturen zitten wat lager, 21 tot 23 graden. We zitten dus nog in de warme lucht. Maar je ziet toch duidelijk dat er minder hoge temperaturen zijn dan dat gisteren was. En dat bij een matige wind uit de zuidelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogt de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.

0: uit je regio.
1: In Mijnen is een woning onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond gisteren rond 4:30 in de badkamer van een rijwoning in de Stoelmakersstraat tijdens werkzaamheden aan een douche. De bewoners konden de woning verlaten en een familielid sloot nog tijdig de gasleiding af. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar door de brand en roetschade is het huis voorlopig onbewoonbaar. De bewoners blijven tijdelijk bij familie. Op de E403 in Lopem zijn vanmorgen twee auto's naast de snelweg beland en dat na een zware botsing. Een van de voertuigen kwam op zijn dak terecht in een akker. Beide bestuurders werden naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is voorlopig niks bekend. In Meulebeke verkeert een bromfietser van 18 in levensgevaar en dat na een ongeval op de rotonde aan café Peerdeken. De botsing met de auto gebeurde gisteravond. Volgens de krant van West-Vlaanderen reed de jonge man aan hoge snelheid en zonder verlichting. Bij de aanrijding werd zijn helm weggeslingerd. Hij werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. West-Vlaanderen krijgt tijdelijk een waarnemend gouverneur. De Vlaamse regering wil Koen Sourdiacour, de kabinetchef van afscheidnemend gouverneur Karel de Caluwe, voor 4 weken aanstellen. De regering krijgt zo extra tijd om een definitieve opvolger te kiezen. In Rumbeke krijgt een voormalig hotel aan de Hoogstraat een nieuwe bestemming. De Indico-groep maakt er een woonproject van voor mensen met autisme en psychische kwetsbaarheid. Het gebouw telt 24 woonunits en opent morgen officieel de deuren. De begeleiding blijft er niet beperkt tot een gesprek in de praktijkruimte, maar wordt geïntegreerd in het dagelijkse leven van de bewoners. De stad Brugge wil strenger optreden tegen nachtwinkels die de regels niet naleven. Het stadsbestuur benadrukt vooral dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen verboden is. Er wordt nu bekeken hoe de controles kunnen worden opgedreven en overtredingen strenger kunnen worden aangepakt. En onderneemster en YouTubester Céline Dept wordt investeerder en mede-eigenaar van Sparks, een Belgisch indoor sportpretpark. Dept zegt dat ze het boeiend vindt om bij het bedrijf aan boord te stappen.
2: Wel zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

0: Baixa a capa.
1: Brechtsche Feuern, uit vervlogen dit, spelen daar je nu.

Kudde en Jart. Koren of zijn belletjes rinkelen op de markt. Heel wat toeristen bleven stoon en zin.

garageertje met zijn palmtaxjes hing van de stoetes. Voor hem was niet verre, want je kwam van Sint-Cruis. Frans nachtens vroeg,

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: pijn.
1: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
2: Goede zorg op pijn.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogt de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8

0: verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood er samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderis snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en €14.000 aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten, zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens schepen van cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van preventie Matthijs Goderis zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savie de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savie kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond en vannacht te maken met eerst nog buigeneerslag. Ook dan kunnen er nog felle buien vallen en ook dan is nog vrij veel neerslag mogelijk. Want sommige van die buien, ja, die kunnen echt wel zwaar uitpakken. Temperaturen, die zakken daarbij. Minder uiteraard dan de vorige nacht, want dat was een extreem zachte nacht. En we halen minima die tegen de ochtend ergens uitkomen rond, laten we zeggen, een 15-tal graden. Daarbij een geleidelijk naar zuidwest draaiende wind, maar die wind is niet zo fel. Enkel tijdens de rondbuigen kan die eventueel eens wat harder uithalen. Naar de ochtend toe gaan dan de droge periodes geleidelijk aan weer overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogd de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische drugslabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselen bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.

komende dagen gaat het weer overwegend droog zijn of blijven. Veel neerslag wordt er weer niet meer verwacht. Misschien dat er donderdag nog ergens een verdwaalde bui kan opduiken, maar de dagen daarna blijft het droog en dat al zeker tot en met begin volgende week. Daarbij wel nog altijd erg zachte temperaturen. Die blijven ergens rond een 20, 21 graden maximaal zitten. Al is het ook wel een beetje de vraag in hoeverre eventuele nevel en mist die kan ontstaan in de nachten overdag wel vlot gaat oplossen. Dat moeten we toch een beetje in de gaten houden. Misschien dat dat wel wat kan tegenvallen. In elk geval, we zitten zeker tot en met begin volgende week nog met rustig hoog druk weer. Later volgende week zou het eventueel kunnen dat het geleidelijk aan wat meer wisselvallig gaat worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogt de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion.

0: stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood er samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderi snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en €14.000 aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten, zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens schepen van cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van preventie Matthijs Goderis zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savie de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savie kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO 2. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
0: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanavond en vannacht te maken met eerst nog buigeneerslag. Ook dan kunnen er nog felle buien vallen en ook dan is nog vrij veel neerslag mogelijk. Want sommige van die buien, ja, die kunnen echt wel zwaar uitpakken. Temperaturen, die zakken daarbij. Minder uiteraard dan de vorige nacht, want dat was een extreem zachte nacht. En we halen minima die tegen de ochtend ergens uitkomen rond, laten we zeggen, een 15-tal graden. Daarbij een geleidelijk naar zuidwest draaiende wind, maar die wind is niet zo fel. Enkel tijdens de rondbuigen kan die eventueel eens wat harder uithalen. Naar de ochtend toe gaan dan de droge periodes geleidelijk aan weer overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogt de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische drugslabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.

We zitten vandaag nog steeds in erg warme lucht. Minder dan gisteren, maar toch kunnen de maxima nog fors oplopen. Daarbij zie je dat er wel veel bewolking binnengelopen is. Laat ons zeggen dat dat het beeld wordt voor de hele dag en we gaan het niet droog houden. Het zou best wel kunnen dat er daar zelfs vrij veel neerslag gaat bijvallen, met kans op fel onweer zelfs erbij. Dus toch uitkijken wat er gebeurt, want er kan lokaal vrij veel neerslag vallen. In de eerste helft van de nacht nog buien of regen. Later wordt het dan droger met opnieuw erg zachte minima die rond een 15-tal graden blijven steken. Morgen eventueel nog een verspreide bui hier of daar, maar dan is het weer meestal en op de meeste plekken volledig droog. Temperaturen zitten lager, maar halen nog gemakkelijk 20, 21 graden met een matige zuidwestelijke wind. Vrijdag, zaterdag, zondag en ook begin volgende week rustig hoge druk weer. Hoge druk ligt boven onze omgeving. Er kan in de nachten wel nevel en mist gevormd worden, dat is een aandachtspunt. En dan is het afwachten of en hoe vlot dat optrekt in de loop van de dag. Maar in elk geval, de nachten kunnen nog wel wat problemen geven met die nevel en die mist. Overdag wel telkens dan wat opklaringen, misschien ook zelfs weer een doorbrekende zon. Dat moeten we dag per dag bekijken. En maxima die sowieso ergens weer rond die graad of 20 zouden gaan steken. Later volgende week mogelijk een afkoeling en wat meer wisselvalligheid. Maar dat moeten we nog zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood er samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderis snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en 14.000 euro aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw per

0: man en toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten, zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens schepen van cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van preventie Matthijs Goderi zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Langestraat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savi de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savi kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
2: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

Veronique en John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.
7: Help.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond en vannacht te maken met eerst nog buigeneerslag. Ook dan kunnen er nog felle buien vallen en ook dan is nog vrij veel neerslag mogelijk. Want sommige van die buien, ja, die kunnen echt wel zwaar uitpakken. Temperaturen, die zakken daarbij. Minder uiteraard dan de vorige nacht, want dat was een extreem zachte nacht. En we halen minima die tegen de ochtend ergens uitkomen rond, laten we zeggen, een 15-tal graden. Daarbij een geleidelijk naar zuidwest draaiende wind, maar die wind is niet zo fel. Enkel tijdens de rondbuien kan die eventueel eens wat harder uithalen. Naar de ochtend toe gaan dan de droge periodes geleidelijk aan weer overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.

We zitten vandaag nog steeds in erg warme lucht. Minder dan gisteren, maar toch kunnen de maxima nog fors oplopen. Daarbij zie je dat er wel veel bewolking binnengelopen is. Laat ons zeggen dat dat het beeld wordt voor de hele dag en we gaan het niet droog houden. Het zou best wel kunnen dat er daar zelfs vrij veel neerslag gaat bijvallen, met kans op fel onweer zelfs erbij. Dus toch uitkijken wat er gebeurt, want er kan lokaal vrij veel neerslag vallen. In de eerste helft van de nacht nog buien of regen. Later wordt het dan droger met opnieuw erg zachte minima die rond een 15-tal graden blijven steken. Morgen eventueel nog een verspreide bui hier of daar, maar dan is het weer meestal en op de meeste plekken volledig droog. Temperaturen zitten lager, maar halen nog gemakkelijk 20, 21 graden met een matige zuidwestelijke wind. Vrijdag, zaterdag, zondag en ook begin volgende week rustig hoge druk weer. Hoge druk ligt boven onze omgeving. Er kan in de nachten wel nevel en mist gevormd worden, dat is een aandachtspunt. En dan is het afwachten of en hoe vlot dat optrekt in de loop van de dag. Maar in elk geval, de nachten kunnen nog wel wat problemen geven met die nevel en die mist. Overdag wel telkens dan wat opklaringen, misschien ook zelfs weer een doorbrekende zon. Dat moeten we dag per dag bekijken. En maxima die sowieso ergens weer rond die graad of 20 zouden gaan steken. Later volgende week mogelijk een afkoeling en wat meer wisselvalligheid. Maar dat moeten we nog zien.

0: muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Een gezicht kijkt bedroefd in die spiegel hier voor me. En wat ik ook zoek, het weerspiegelt steeds weer het gezicht.

je mee. En wat me nu rest, is een stem die me zegt, je hebt het gezicht van een clown.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood er samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderis snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en 14.000 euro aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij Café

0: En horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten, zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens schepen van cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van preventie Matthijs Goderi zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savie de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savie kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Altijd schone muziek.

De beste muziek voor het Brugse Ommeland. De Brugse Radio.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Radio.

De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.

0: Dus kappen.
1: Brugsgeveren, uit vervlogen dit, spelen door je hoofd,

garageertje, met zijn palmtaxjes hing van een stoetes. Voor hem was niet verre, want je kwam van Sint-de-Cruz. Frans nachtens vroeg was die het pad.

Brug is de schoonste stad van heel de wereld. Pak de keer een van Antwerpen, dat zien de echte kenders. Een grote mond, een borst vooruit, in Antwerpen is tender.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers.

0: Bewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
1: La, la, la, la. Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Twee verliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: and top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Leverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Radio.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In sukkenkoeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: en zo aardig. Doe even mee.
1: Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel.
0: Wat zie je dan?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: positie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die hadden daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daase van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan...

0: Hoofd stijgen.
1: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
2: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen, die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Altijd schone muziek.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.
3: Hey.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: VBLO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: De oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die hadden daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daase van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FM Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: VBRO 2, de Brugse Radio.

maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

chanter. Nous oublions tout. Car c'est l'été.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die had het daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliege van Groen en deze Jos Daase van PvdA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.